0: snap het al, ja, de Noordtijd. Dit is de uitweg, voel ons pas voor de deur aan je hip voor de witte.
1: Universiteit 2, centre de Montréal, bonjour, montez niveau 3, 7, 0.
0: 3, 7, 0, 8, 7, 2.